voor de vrouw van mijn leven, net fibba. Moet zitten in de chilla, damn, net fibba. Al die motherfuckers denken van het is een kimma. Prikken die nasty hoes, skit skit in haar. Je hoort me overal, mixtape killer. Heel je team is altijd losers, hoe ben je winnaar? All black, beanie man, yeah, sim simma. Ik doe geen skinny jeans, want ik rock timbas.